34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper en stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio, zo gevonden. Via elke smart speaker.
1: Je hoeft maar één ding te zeggen tegen Google, Alexa of Siri. Speel Sky Radio.
2: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.
0: 24/7. Non-stop greatest hits. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Charlotte Duttler. Steeds vaker wordt AI gebruikt om beelden van seksueel kindermisbruik te maken. Dat zegt de Internet Watch Foundation, die dat in de gaten houdt. Ze vonden ruim 6300 afbeeldingen in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn er al meer dan in heel 2025. De organisatie wil dat de Europese Unie met strengere regels komt, zodat zulke afbeeldingen makkelijker opgespoord en verwijderd kunnen worden. Opnieuw zorgde een grote groep jongeren voor onrust in het centrum van Apeldoorn. Ze stichtten brand, staken vuurwerk af en één jongen daagde de politie uit. Hij is aangehouden. Daarbij hebben agenten een taser gebruikt. De politie was extra alert omdat online zou zijn opgeroepen om de confrontatie met de politie op te zoeken. Waarom is niet duidelijk. Zaterdagavond was het ook al onrustig in het centrum van Apeldoorn. Australië onderzoekt of de co-piloot die zijn collega aanviel op de Fly Dubai-vlucht in hun land geradicaliseerd is. Dat meldt de BBC. Hij zou tussen 2015 en 2017 in Australië hebben gestudeerd. De Omaanse man wordt ervan beschuldigd dat hij het vliegtuig richting Israël wilde laten neerstorten. Passagiers wisten hem te overmeesteren en dat te voorkomen. En mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper en stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. Dan nog het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 6 graden. Op sommige plekken kan mist ontstaan. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: iRadio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Charlotte Butler. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens politie en burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Mensen kopen steeds vaker in hun eentje een huis. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. 34% van de kopers deed dat alleen het afgelopen kwartaal. Dat is 11% meer dan vorig jaar, terwijl het aantal stellen dat een huis kocht nauwelijks toenam. Het komt waarschijnlijk doordat er veel huurwoningen te koop worden gezet. Die zijn vaak kleiner en goedkoper. Stelletjes zoeken vaak een prijsklasse hoger. De vrouw die 7 mannen van een studentenvereniging van een Amerikaanse universiteit beschuldigt van groepsverkrachting, wordt bedreigd, dat zegt haar advocaat. Mensen zeggen dat ze haar het zwijgen opleggen als ze haar aanklacht niet intrekt. De zaak zorgt voor veel ophef in Amerika, omdat de beschuldigde mannen eerst nauwelijks werden gestraft door de universiteit. En vrouwen spreken zich sindsdien massaal uit over seksueel geweld op universiteiten. Ze is lang niet de enige, zeggen ze. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het, het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Het is helder en fris, zo'n 6 graden. Op sommige plekken is het mistig. Vanochtend lost die mist op en volgt een zonnige herfstdag. Het wordt 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en Eén Vandaag uitgezocht. Medewerkers van het UWV zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens de politie en de burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Politie daar zegt niet of er iemand is aangehouden en of ze al weten wat het motief was. Ze onderzoeken nog wat er precies gebeurd is. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Vanochtend is het op sommige plekken mistig en het is nog best fris, zo'n 6 graden. Later vandaag lost die mist op en dan wordt het een typische herfstdag met afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.

0: professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
1: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Met meer onderzoek kunnen we dit veranderen. Want elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Ga naar hartekind.nl.
0: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl. Haibo.nl.
2: Dit is Sky.
3: Sky Radio Nieuws. 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Charlotte Duttler. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD en Eén Vandaag uitgezocht. Medewerkers van het UWV zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. Leerlingen van een middelbare school in het Friese Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. Ik schiet deze school maandag overhoop, stond daarin. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens de politie en de burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. Tijdens de eerste les gaan ze het wel met de leerlingen bespreken. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. 2 gewonden zijn er slecht aan toe. Politie daar zegt niet of er iemand is aangehouden en of ze al weten wat het motief was. Ze onderzoeken nog wat er precies gebeurd is. En misschien heb je het wel voorbij zien komen op je tijdlijn. Topsporters en onze minister-president die ene Gerry succes wensen. Het hele land staat achter je en we zijn trots op je, zeggen ze in video's. Volgers snappen er niks van. Wie is Gerry? De Telegraaf weet het. Het gaat om een nieuwe campagne van NOC-NSF. Gerry staat voor alle mensen die net pas beginnen met sporten en ook aangemoedigd zouden moeten worden. Dan nog het weer. Vanochtend is het op sommige plekken mistig en het is nog best fris, zo'n 6 graden. Later vandaag lost die mist op en dan wordt het een typische herfstdag met afwisselend zon en wolken. En het wordt zo'n 20 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio.
2: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
5: Er zijn op dit moment

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het had het alles net weer.

0: Werk Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
6: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
9: Oh.
10: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: With OG's.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
24: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow!
24: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
25: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
26: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
27: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
28: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, het is 6:30 op maandag 5 oktober. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Maar eerst het allerbelangrijkste. Het weer. Robert de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar gaan de weergoden ons vandaag op trakteren?
1: Nou, wat we eigenlijk het afgelopen weekend hebben gezien, gaan we vandaag ook gewoon weer zien.
0: Heerlijk.
1: Want nog steeds is het echt warm weer voor de tijd van het jaar. Ik denk uiteindelijk vanmiddag zo'n 19 tot 22 graden. Wel zien we op dit moment wat mistbanken voorkomen over het midden en zuidwesten van het land. Eerder vanochtend was daar nog code geel van kracht, maar dat is inmiddels wel ingetrokken. Maar goed, die mist is hier en daar nog wel eventjes aanwezig, dus hou dat in de gaten. Nou, bij dit alles staat er maar heel weinig wind en is er vanmiddag gewoon flink wat ruimte voor de zon.
0: En die zon die nemen we mee de rest van de week in.
1: Ja, dat wil ik heel graag beloven. En dat hebben we natuurlijk al heel wat dagen gehad. Maar er zit natuurlijk uiteindelijk wel weer een einde aan te komen. Nou, op zich nog niet zo snel morgen. Al zien we dat er wel meer bewolking aanwezig is. Met name over het midden en noorden van het land. Maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Misschien vannacht enkel spetterbuitje over het noorden. Meeste zon morgen in het zuiden. Op de meeste plekken halen we toch wel weer die 20 graden. Woensdag is een beetje een overgangsdag. Dan krijgen we in de loop van de dag te maken met regen. En dat is de scheidingslijn naar een koele weertype vanaf donderdag en vrijdag. Dan staat er een stevige wind uit een westelijke tot noordwestelijke richting met buien, af en toe zon en dan middagtemperaturen rond een graad of 40. Dus pak die dikkere jas maar vast tevoorschijn. Maar vandaag hoeft die zeker nog niet aan.
0: Robert, dankjewel. Door naar de ANWB, daar zit vanochtend Erwin de Hart.
2: In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt dichte mist voor. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat een file van 7 kilometer weer bij de Zuurhofbrug. Je wordt via de vluchtstrook geleid vanwege schade aan het asfalt.
3: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
0: Er wordt geflitst op de A7 richting Amsterdam bij 32.6 en ook op de A65 in beide richtingen bij 3.8.
3: Sky Radio News.
4: In 1 minuut.
0: Het UWV heeft mensen met een buitenlandse achternaam harder aangepakt bij fraudecontroles. Uit intern onderzoek blijkt dat ze vaker en soms hogere boetes kregen, schrijven het AD en 1 Vandaag. De directie onderzoekt wat er mis is. De A9 is in beide richtingen weer open. Gisterochtend gebeurde er bij Amstelveen een ongeluk waarbij een vrachtwagen kantelde. Daarna moest er opnieuw worden geasfalteerd en die werkzaamheden zijn nu voorbij. En Oranje heeft de interlandperiode winnend afgesloten. In Eindhoven werd Servië met 2-1 verslagen in de Nations League. Aanvoerder Virgil van Dijk speelde zijn 100ste interland. En dat was het nieuws in 1 minuut. De

0: zonverlangers. Opgelet, het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Deze week in de bonus.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu!
15: Big deals bij Keukenconcurrent!
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Is dit het?
20: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
22: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
23: Pas je eindelijk...

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Dit is Sky.
6: Sky Radio News. 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Ja 21 en de SGP willen toch regels voor het versterkte geluid van gebedsoproepen uit moskeeën. Een eerder plan kreeg flinke kritiek van de Raad van State omdat het de vrijheid van godsdienst te veel zou beperken. De partijen hebben het voorstel volgens de Telegraaf nu aangepast. Ze richten zich vooral op gebedsoproepen die op vaste plekken en vaste momenten te horen zijn. Slecht nieuws voor mensen die uitgezaaide huidkanker hebben. Het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam had een goedkoper medicijn uitgevonden, maar mag het nog niet gebruiken, krijgt geen Europese goedkeuring. En daardoor kunnen nieuwe patiënten er voorlopig geen gebruik van maken. Het ziekenhuis noemt dat een grote tegenvaller. Het UWV legt bij fraudes met uitkeringen meer en ook hogere boetes op aan mensen met een buitenlandse achternaam. Dat hebben het AD in 1Vandaag uitgezocht. Medewerkers van de afdeling handhaving zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met hoe de organisatie te werk gaat. De topman van het UWV biedt in de krant zijn excuses aan. Dit kan niet, zegt hij. En de Verenigde Staten hebben 12 bommenwerpers weggehaald van de luchtmachtbasis in Engeland, waar vorige week 5 terreurverdachten werden opgepakt. Volgens Amerikaanse media is er een nieuwe dreiging uit Iran, maar Teheran zegt er niks mee te maken te hebben. Dan nog het weer. De dag start op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is bijna 7:02.
5: Sky Radio Verkeer.
6: ANWB.
8: In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort, de problemen bij de Suurhoofdbrug duren voort. 11 kilometer file. Vanaf Knoopend Rozenburg een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder.
5: Sky Radio Flits Update.
6: Flitsmeister.
7: 2 flitsers gemeld en ze staan allebei op de A4, de ene richting Delft bij 48.4, de andere richting Den Haag bij 46.9.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging heb je nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht voor de Martinus Nijhoffbrug. 3 kwartier extra reistijd door een auto met pech. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. De politie zegt niet of er iemand is aangehouden en of ze weten wat hun motief was. Leerlingen van de middelbare school in Oosterwolde gaan vanochtend gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens politie en burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. En Ed Sheeran heeft een nieuw voorprogramma gevonden. De vroegere zanger van The Fray, die je misschien kent van het nummer How to Save a Life. Ed Sheeran had een nieuwe artiest nodig nadat rapper Macklemore ermee moest stoppen. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: concerten waren in no time compleet uitverkocht. Maar jij kunt er toch bij zijn. 14 oktober in Parijs. Inclusief vlucht, hotel en €250 zakgeld. Vandaag dit codewoord in via skyradio.nl of de Sky app.
1: Celine.
0: Superstar tickets voor Celine Dion in Parijs. Die je deze week alleen bij Sky.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Wie doet

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven.

0: Even gegilde Beeman. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99. Fans van Voodoo. Aldi.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
4: een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting... en er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
8: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Goedemorgen, het is 7:30 op maandag 5 oktober. Ik ben Harry van der Heijden. Straks een blik op de weg. Eerst naar Robert de Vries voor een blik op het weer. Robert, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: We hebben een prima weekend achter de rug. Maar ja, wat wordt het vandaag?
7: Ja, ik verleng het gewoon eventjes het weekend. Want het ziet er vandaag ook niet weer prachtig uit. Maar we hebben wel een klein wereldje op een aantal plaatsen nu. Want er komt mist voor. Met name in het oosten, midden en zuidwesten van het land. Zicht loopt soms echt wel eventjes terug tot onder de 100 meter. Dus voor het verkeer is dat absoluut opletten. Maar dat gaan we ongetwijfeld zo meteen horen. Voor de rest van de dag natuurlijk met heel veel ruimte voor de zon. En dan gaat de temperatuur weer oplopen naar zo'n 19 graden in het noordwesten. En in het binnenland op meerdere plaatsen weer iets boven die 20 graden.
6: Ja, en het is wel een beetje pluk de dag, geloof ik, hè, vandaag.
7: Ja. Ja, maar morgen op zich ook nog wel redelijk. Er verschijnt wel wat meer bewolking, met name over het midden en noorden van het land. De meeste plaatsen blijft het wel droog, het zuiden de meeste zon. En ik denk zeker in het zuiden van het land komen opnieuw iets boven die 20 graden uit. Maar dan komt de woensdag, dat is toch een overgangsdag. We beginnen denk ik wel droog, later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. Voor die regen uit wordt het denk ik nog wel zo'n 19 of 20 graden. Maar dan komt die noordwestenwind erin op donderdag. En dan gaan de temperaturen echt omlaag naar een graad of 14 met buien. Maar Harry, het voordeel van buien is, het regent niet de hele dag. Tussendoor is er ook nog wat ruimte voor de zon.
6: Robert, dank je wel. Door naar de ANWB, daar zit Erwin de Hart.
8: De uitzondering van het noorden en zuidoosten komt dichte mist voor op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken staat 12 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Spits komt verder op gang. De meeste vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Namelijk meer dan een half uur. 12 kilometer file. Er was een pechgeval, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug. 20 minuten vertraging door de problemen aan het wegdek. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 kilometer file bij Rotterdam-Delfshaven. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
9: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
6: Er wordt geflitst op de A4 richting Delft bij 48.4. Richting Den Haag bij 46.9. Op de A10 bij 4.2. De A13 richting Rotterdam 5.9. De A27 richting Hilversum 107.8. De A30 richting Ede 18.2 en als laatste de A67 richting de Belgische grens bij 18.0.
9: Sky Radio News.
1: In 1 minuut.
6: Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam mag een goedkoper medicijn tegen huidkanker voorlopig niet gebruiken. Het krijgt geen Europese goedkeuring. Het ziekenhuis noemt het een grote tegenvaller. Het UWV heeft mensen met een buitenlandse achternaam harder aangepakt bij fraudecontroles. Uit intern onderzoek blijkt dat ze vaker en soms hogere boetes kregen, schrijven het AD en 1 Vandaag. De directie onderzoekt wat er mis is. En in Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Vooral in het noorden en op het platteland heeft het ANP uitgezocht. Reizigers moeten daardoor vaker verder lopen naar een halte. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 3.

0: Het nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Voor Zaltbommel heb je ruim een half uur extra reistijd. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog en bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. In Haringvliet bij Rotterdam is dit weekend een man opgepakt met 73 envelopjes met drugs op zak. Hij gooide een tas waarin het spul zat weg toen hij de politie zag en die wisten hem aan te houden. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. De politie zegt niet of er iemand is aangehouden en of ze weten wat het motief was. En een zwaar ongeluk gisteravond op de A2 bij Nieuwegein. Een auto raakte van de weg en ramde een lantaarnpaal en boom. De klap was zo hard dat het motorblok meters verderop werd geslingerd. De bestuurder is met een traumaheli afgevoerd. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
15: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
23: Meer van minder. Simpel.
24: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Alle verf super voordelig.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Dit is Sky.
26: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen om werk en zorg te kunnen combineren. Het Sociaal en Cultureel Planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat mensen niet minder hoeven te werken of hun baan opzeggen als ze voor een familielid moeten zorgen. De onderzoekers vinden dat gemeenten ook moeten regelen dat mantelzorgers tijdelijk kunnen worden vervangen, zodat die de tijd krijgen om op adem te komen. Goed nieuws voor studenten en oud-studenten. Onze totale studieschuld is voor het eerst gedaald. Volgens het CBS staat er nog steeds een flinke 28 miljard euro open. Maar dat is 800 miljoen minder dan een jaar geleden. En ook hebben minder mensen een studieschuld. En wie er wel eentje heeft, lost steeds vaker extra af. Misschien komt dat door de hogere rente en omdat je studieschuld meetelt bij hoeveel hypotheek je kunt krijgen. In Vught zijn drie mannen aangehouden na een zware crash. Hun auto reed van de weg, ramde twee bomen en kwam op een andere weghelft tot stilstand, schrijft de regiozender Brabant. De drie probeerden daarna te vluchten, maar werden tegengehouden door buurtbewoners. Ze zitten voorlopig vast. En in Nederland zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen, heeft het ANP uitgezocht. Vooral in het noorden van het land en op het platteland zijn minder haltes. Volgens een expert worden buslijnen steeds vaker ingekort of verlegd, waardoor reizigers verder moeten lopen naar een halte. Dan nog het Sky Radio weer. De dag start op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 1 over 8.
25: Sky Radio Verkeer.
27: ANWB.
28: Het is een redelijk drukke spits. Meer dan 100 files. De meeste vertraging in het zuiden van het land. Op de A4 Rotterdam-Den Haag is het ook heel druk door een ongeluk. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid een half uur. En de linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 2 rijstroken dicht bij Zoeterwoude-Rijndijk. Meer dan een half uur is de vertraging vanaf Roelof-Arendsveen. 3 kwartieren extra reistijd is nodig op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenberg en Hoogrijden. 10 kilometer stilstaand verkeer. A28 Zwolle richting Amersfoort. De linkerrijstrook is ook daar dicht bij Alfred Elspeet. 3 kwartier vertraging vanaf Wezep, 9 kilometer file.
25: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
26: Er wordt geflitst op de A4 richting Delft bij 48.4 en richting Den Haag bij 46.9. Op de A7 richting Bolsward 108.1. De A30 richting Ede 18.2. De A31 richting Harlingen 30.8. En ook op de A67 richting de Belgische grens bij 18.0.

Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er op de A4 van Dinteloord richting de Belgische grens. Voor Hoogerheide heb je door een ongeval ruim een uur extra reistijd. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen raakten gewond. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Leerlingen van de middelbare school in Oosterwolde gaan vandaag gewoon naar school, ondanks dat ze een dreigmail kregen. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er volgens politie en burgemeester geen acute dreiging is en ze dus gewoon open kunnen. En Ed Sheeran heeft een nieuw voorprogramma gevonden. De vroegere zanger van The Fray, die je misschien kent van het nummer How to Save a Life. Ed Sheeran had een nieuwe artiest nodig nadat rapper Macklemore ermee moest stoppen. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober.
3: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
2: Zong ik dat nou?
3: Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees

0: voorgebruikte verpakking.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
4: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaak van Jumbo.
11: Goedemorgen, het is 8:45. Ik ben Harry van der Heijden. Straks het nieuws en verkeer. Maar eerst het weer met Robert de Vries. Robert, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Wat wordt het vandaag?
12: Nou, zeker niet verkeerd hoor. Want er is best wel wat ruimte voor opklaring op dit moment. Er komen wel wat wolkenvelden voor. Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland. Ook delen van de Overijssel zien we dat. Maar de zon heeft toch echt wel een prominente rol vandaag. Ja, die mist die gaat wel oplossen die hier en daar aanwezig is. Het was trouwens best koud hè, vannacht in het oosten. Ja. Aan de grond net iets boven nul. Dat wordt vanmiddag allemaal goed gemaakt. Hè, want die twintigers die zien we gewoon weer terugkomen. Ik denk lokaal zelfs 22 graden in het zuidoosten. Dan is het wederom nazomer in de herfst.
11: Ja, dus... goed, 's ochtends de jas aan, 's middags kan die uit.
12: Ja, je hebt 's ochtends nog de bedsokken nodig, maar in de middag kan absoluut de jas uit. En dat geldt ook zeker weer voor morgen. Al komen in het midden en noorden wat dikkere wolkenvelden voor, maar ik verwacht dat het op de meeste plaatsen wel droog gaat blijven. Zeker waar de meeste zon is in het zuiden, gaan we die 20 graden nog bereiken. Maar dan moeten we er toch een beetje aan geloven vanaf woensdag. Een beetje een overgangsdag, we beginnen droog, denk ook nog wat zon. Misschien in het oosten ook nog wel 20 graden. Vanuit het westen gaat het uiteindelijk regenen. En dan zien we donderdag en vrijdag diverse buien over het land trekken. Ja, dan een graad of 14. Maar achter kan die nieuwe winterjas ook weer een keer aan. Is ook een keer weer leuk. En een stevige noordwestenwind erbij. Maar gelukkig tussendoor ook nog een beetje zon.
11: Robert, dankjewel. Hoe is het op de weg geworden dat van Erwin de Hart bij de ANWB? De
13: meeste dagelijkse files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland vanochtend. Ongelukken veroorzaken extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat is een kapotte vrachtwagen tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer file, een half uur vertraging. Ook een half uur op de A4 Amsterdam. Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk. Een botsing met twee auto's geeft 8 kilometer file. Verkeer kan omrijden via Wassenaar, via de A44. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen afrit Tolen en Hoogrijden. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijsoord. 9 kilometer file door een autobrand. 40 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En door een kapotte vrachtwagen dan weer op de A32. Meppel richting Heerenveen. Een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. 5 kilometer file.
14: Sky Radio Flits Update.
4: Flitsmeister.
11: Er wordt geflitst op de A2 richting Den Bosch bij 81.5. De A4 richting Den Haag 46.9. De A7 richting Bolsward 108.1. De A16 richting Breda 71.0. De A67 richting de Belgische grens 18.0. En als laatste de A73 richting Venray bij 61.3.
14: Sky Radio News.
0: in 1 minuut.
11: Er zijn dit jaar al meer nieuwe motoren verkocht dan ooit. Ruim 20.000. En dat is 15% meer dan vorig jaar. En steeds meer mensen pakken de motor ook voor woon-werkverkeer. 3 auto's zijn afgelopen nacht uitgebrand in Wijchen. Een 4e auto raakte beschadigd en bij een woning sprong een ruit door de hitte, meldt Omroep Gelderland. De politie zoekt uit wat de oorzaak is, maar sluit de brandstichting niet uit. En Curaçao heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Nations League. Bondscoach Dick Advocaat zag zijn ploeg met 1-1 gelijk spelen tegen Trinidad en Tobago. En dat was voldoende voor plaatsing in de knock-outfase. En dat was het nieuws in 1 minuut. De tijd, het is 2.

0: nieuws in 1 minuut.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De meeste vertraging is er nu op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk. Voor Alblasserdam heb je 3 kwartier extra reistijd. Het weer, de dag start op sommige plekken met mist. Verder is het zonnig en droog. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. In Haringvliet bij Rotterdam is dit weekend een man opgepakt met 73 envelopjes met drugs op zak. Hij gooide een tas waarin het spul zat weg toen hij de politie zag. Die wisten hem aan te houden. Bij een schietpartij op een straatfeest in Amerika zijn 2 mensen omgekomen en zeker 35 mensen gewond geraakt. De politie zegt niet of er iemand is aangehouden. En een zwaar ongeluk gisteravond op de A2 bij Nieuwegein. Een auto raakte van de weg en ramde een lantaarnpaal en boom. De klap was zo hard dat het motorblok meters verderop werd geslingerd. De bestuurder is met een traumaheli afgevoerd. Meer nieuws over een kwartier op Sky.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijs.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
9: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
10: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
11: Die wil ik.
12: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
11: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
10: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
25: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
0: Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Schoolboeken worden steeds duurder en dat is helemaal niet nodig, dat zegt de ACM. Volgens de toezichthouder dwingen grote uitgevers scholen vaak om papieren en digitale lesboeken samen af te nemen. En ook zijn de boeken steeds vaker maar 1 schooljaar te gebruiken. Om er iets aan te doen zouden scholen meer samen moeten werken om uitgevers te dwingen de prijzen te verlagen. Slechts 1 op de 10 websites van Overijsselse gemeenten is goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Gemeenten zijn al jaren verplicht hun websites toegankelijker te maken, maar volgens belangenorganisaties lukt dat maar mondjesmaat. Daardoor worden inwoners nog altijd buitengesloten van informatie en dienstverlening. We stappen steeds vaker op de motor. Er zijn dit jaar nu al meer nieuwe motoren verkocht dan ooit. Volgens BOVAG en de RAI zijn het er ruim 20.000. En dat is zo'n 15% meer dan vorig jaar. Daarmee is het oude jaarrecord nu al gesneuveld. Steeds meer mensen pakken de motor trouwens ook gewoon naar hun werk. Je neemt minder ruimte in en komt vaak makkelijker door het verkeer. En Curaçao heeft voor het eerst de kwartfinales van de Nations League bereikt. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat speelde met 1-1 gelijk tegen Trinidad en Tobago. Dat was genoeg voor groepswinst en een plek bij de laatste 8. Daarin komt Curaçao in ieder geval Mexico, Canada, Panama en de VS tegen. Dan nog het Sky Radio weer. Het wordt een zonnige en droge dag. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 3 over 9.
0: Sky Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Aantal files, het neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een 30 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda Noord en Afrit Dordrecht Centrum 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorkum. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg, 3 kwartier vertraagd.
0: Sky Radio Flits Update.
1: Flitsmeister.
2: 15 flitsers gemeld. Ze staan onder andere op de A1 richting Apeldoorn bij 94.8. Op de A2 richting Eindhoven 127.8. De A6 richting Muidenberg 62.5. En ook op de A50 richting Apeldoorn bij 187.8.

0: concerten waren in no time compleet uitverkocht. Maar jij kunt er toch bij zijn. 14 oktober in Parijs. Inclusief vlucht, hotel en €250 zakgeld. Vandaag dit codewoord in via skyradio.nl of de Sky app.
1: Celine.
0: Superstar tickets voor Celine Dion in Parijs. Win je deze week alleen bij Sky.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage.

0: Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a lot! En het is jammer!
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu,
14: big deals bij Keukenconcurrent.
13: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
21: Verkeer. ANWB. Drukte neemt wel verder af, maar er zijn nog files met opvallend veel vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch, vooral tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 14 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht, dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. En de vertraging is 3 kwartieren. 3 kwartier ook op de A16 Breda richting Rotterdam door een pechgeval tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 5 kilometer file. De A27 Breda Gorkum, veel vertraging tussen Geertruidenberg en Gorkum. Door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. vrij, maar wel nog 10 kilometer file. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Oude Wetering en Waarmond, een half uur vertraging in 4 kilometer file.
1: Sky Radio Flits Update.
3: Flitsmeister.
22: 10 flitsers gemeld. Ze staan onder andere op de A2 richting Den Bosch bij 81.5. De A4 richting Delft 48.5. Dan de A7 richting Bolsward 108.1. En ook op de A73 richting Venray bij 61.3.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
3: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
3: Wow.
4: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.

0: Bijbel.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert
6: Heijn. Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Nu, later en altijd.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Scout24. Download de app en start met vinden.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat opvolg en peutermelk 2 voor 6.

0: kan naar Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Dit is Sky. Sky Radio News. 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil dat er grondig onderzoek wordt gedaan naar discriminatie en racisme bij het UWV. Na onderzoek door het AD en Eén Vandaag bleek dat mensen met een buitenlandse achternaam strenger worden gecontroleerd op fraude en ook hogere boetes krijgen. Velbrief wil dat het tot op bodem wordt uitgezocht. Elke vorm van racisme of discriminatie is onaanvaardbaar, zegt hij. In Denemarken zijn de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt bij een hack van het bevolkingsregister. Het gaat om onder meer namen, adressen en persoonsnummers. De Deense overheid onderzoekt hoe de hackers toegang hebben gekregen tot de gegevens. Het kabinet wil dat scholieren hun mobieltje straks de hele schooldag in hun kluisje laten. Dus niet alleen in de les, maar ook in de pauze en op het schoolplein. De regel zou op 1 januari in moeten gaan. Het idee is dat jongeren zo beter beschermd worden tegen te veel schermgebruik. En op Schiphol worden dit jaar naar verwachting iets minder dan 466.000 vluchten uitgevoerd. Dat aantal is lager dan vorig jaar. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vluchten daalt. Schiphol blijft daarmee ruim onder de nieuwe eis van Den Haag van 478.000 starts en landingen. Hallo, het Sky Radio weer. Het wordt een zonnige en vooral droge dag. Bij weinig wind wordt het 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. De tijd, het is 2:10.
2: Sky Radio Verkeer. ANWB.
4: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file, 25 minuten is de vertraging. De afsluitdijk A7 Den Oever-Heerenveen is in beide richtingen dicht bij de Lorentzsluis aan de Friese kant. En dat komt door technische problemen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond. Door een ongeluk 2 kilometer file. Er zijn ook 2 rijstroken dicht.
2: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
3: Er wordt geflitst op de A2 richting Den Bosch bij 81,5. Op de A4 richting Delft bij 48,5. En richting Bergen-op-Zoom bij 224,1. De A7 richting Bolsward 108,1. De A9 richting Diemen 9,0. De A16 richting Breda 71,0. De A27 richting Almere 108,1. En als laatste de A67 richting de Belgische grens bij 17,8. Yeah!

0: heb je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
4: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
0: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Deze week in de bonus.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest.

0: overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
9: Greets. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Sky Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Er zijn nog steeds wat files op de A15 Gorkum richting Rotterdam. 10 kilometer langzaam rijden tussen Sliedrecht-West en Knoopend Ridderkerk. Een vertraging van 1 kwartier 20 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Files 8 kilometer lang. A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Knoopend Hellegatsplein. Een kwartier vertraging door een pechgeval. 5 kilometer file.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
7: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja,
11: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15 voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
13: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
14: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
19: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
20: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
21: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
22: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
23: Slecht plan.
22: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
24: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen.
0: Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
26: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
28: Dit is Sky.
29: Sky Radio Nieuws. 11 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Marcel Barendse. Noorwegen gaat de omstreden camerabril tijdelijk verbieden. Op plekken waar veel mensen komen, zoals parken, stranden en winkelcentra, mag je de AI-bril niet meer gebruiken. En op plekken waar veel kinderen zijn. In ons land wordt in de Kamer ook gesproken over een gluurbrilverbod vanwege zorgen over de privacy. De wooncrisis in Spanje heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe parlementsverkiezingen eerder worden gehouden. Premier Sanchez besloot dat nadat het parlement plannen tegen de huizencrisis had weggestemd. De verkiezingen stonden eigenlijk pas voor volgend jaar gepland, maar zijn nu volgende maand al. Door de crisis zijn er al dagenlang protesten in Spanje. Iedere vorm van discriminatie of racisme is onaanvaardbaar. Dat heeft minister Vijlbrief van Sociale Zaken gezegd in berichten over het UWV. Het AD en Eén Vandaag hadden ontdekt dat mensen met een buitenlandse naam strenger worden gecontroleerd en zwaarder worden gestraft dan mensen met een Nederlandse achternaam. Vijlbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. En er komt een alternatief bij voor iDeal en de opvolger ervan Bero. Betaaldienst Molly, die al pindiensten voor winkels en restaurants verzorgt, komt met een eigen online afrekenmethode, Pay by Bank heet het. De online afrekenservice wordt eerst in ons land getest en moet dan voor heel Europa beschikbaar worden. Dan is Sky Radio weer. De mist is opgelost. Er hangen vooral hoge wolkenvelden. In het noordwesten dikkere bewolking, maar het blijft overal droog en zacht met 19 tot 22 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 11.
31: Sky Radio Verkeer.
32: ANWB.
33: File op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Knopend Hocht en Knopend Baterdorp. 4 kilometer file. De rijbaan is dicht en gebruik de N2 daarnaast de parallelbaan. Een kwartier vertraging de A16 Rotterdam richting Breda. 20 minuten extra tussen Knopend Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer file. En door een kapotte auto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 10 minuten vertraagd.
31: Sky Radio Flits Update.
32: Flitsmeister.
30: En flitsers zou je tegen kunnen komen op de A2 naar Den Bosch 81.4. De A4 naar Amsterdam 3.7, de A13 richting Rotterdam 5.9, de A16 naar Breda 42.4, de A20 naar Maasdijk 21.4, A24 richting Vlaardingen 3.2, de A27 naar Hilversum 107.9 en de A28 naar Hogeveen bij 121.4 en richting Meppel 132.1.

0: Sky Radio, zo gevonden. Via elke smart speaker. Hey Alexa, speel Sky Radio.
1: Non-stop muziek? Goede keuze. Dit is Sky Radio.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van
6: Albert Heijn. Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok.

0: Merelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
4: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
7: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel.

0: en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Sky Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen het Vonderen en Gratum 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven, 5 kilometer file bij knooppunt Paterdorp. Ook een kwartier vertraging, de hoofdrijbaan is nog steeds dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda, 10 minuten vertraging bij de Drechttunnel. 20 minuten door een pechgeval op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, bij de Haringvlietbrug 8 kilometer file. A67 Venlo-Eindhoven, door de problemen bij Eindhoven, tussen Geldrop en knooppunt Leenderheide, 20 minuten vertraging.

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Teruggeleverd kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed. Thanks, Bo.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
19: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Dit is Sky.
1: Sky Radio News. 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Ministers lopen achter met het beantwoorden van Kamervragen. De stapel is nu zo groot geworden dat de Kamervoorzitter een extra vragenuur heeft ingepland deze week. De ministers moeten daarvoor naar de Kamer komen, tenzij ze hun antwoorden voor morgen alsnog hebben ingestuurd. De voorzitter wil dat ze zich beter aan de deadlines gaan houden. Het is niet veel, maar ieder beetje is meegenomen. Diesel is vandaag 0,4 cent goedkoper geworden, zegt United Consumers. Voor benzine scheelt het 0,2 cent. President Trump had met een exportverbod van Amerikaanse diesel gedreigd om tanken in zijn land goedkoper te maken. Om dat te voorkomen geven de G7-landen 100 miljoen vaten olie uit hun voorraden vrij. Twee Duitsers en een Amerikaan krijgen dit jaar de Nobelprijs voor geneeskunde. Ze ontdekten hoe je hersencellen lichtgevoelig kunt maken, zodat je ze met licht aan en uit kunt schakelen. Daarmee kan je heel precies testen welke zenuwcellen wat doen. Zo kunnen ze beter uitzoeken hoe onze hersenen werken en wat er misgaat bij hersenziekte. En als je denkt dat Formule 1-coureurs zich alleen per snelle auto of privéjet verplaatsen, dan heb je het mis, want de Fin Valtteri Bottas gaat op de fiets naar de volgende Grand Prix. Gisteren was de race in Maleisië en volgende week in Singapore, ruim 300 kilometer verderop. Een afstandje dat volgens Bottas prima te fietsen is. Dan is Sky Radio weer. Veel zon en vooral hoge wolkenvelden. In het noordwesten dikkere bewolking, maar het blijft overal droog en zacht met 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 3 over 12.
3: Sky Radio Verkeer.
9: ANWB.
11: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 7 kilometer file tussen Echt en Gratum door een kapotte vrachtwagen. 20 minuten vertraging. Waarschijnlijk is om 12:30 de weg weer vrij. Op de A67 Venlo Eindhoven nog 4 kilometer file bij knooppunt Leenderheide.
3: Sky Radio Flits Update.
9: Flitsmeister.
2: Er komen meldingen van de A2 naar Den Bosch 81.4. De A4 naar Den Haag 47.6 en richting Amsterdam 3.7. De A13 naar Rotterdam 5.9. De A16 naar Breda 42.4 en 71.0. En de A50 richting Apeldoorn bij 213.0.

0: AI Superstar tickets winnen voor Celine Dion. 14 oktober live in Parijs.
1: Inclusief vlucht, hotel en €250 zakgeld.
0: Vul dan nu het codewoord in via skyradio.nl of de Sky app. Het codewoord is...
1: Celine.

0: star Celine Dion.
1: I made a promise to come back and to be back on stage.
0: En die belofte maakt ze helemaal waar live in Parijs. And that's the way it is. Alle concerten waren in no time compleet uitverkocht. Maar jij kunt er toch bij zijn. 14 oktober in Parijs. Inclusief vlucht, hotel en €250 aan geld. Vandaag dit codewoord in via skyradio.nl of de Sky app.
2: Celine.
0: Superstar tickets voor Celine Dion in Parijs. Win je deze week alleen bij Sky. Alle concerten waren in no time compleet uitverkocht.

0: En energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie. Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
14: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: De prijs.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
11: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt het Vonderen en Gratum 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Purmerend Noord en Hoorn 4 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Net als op de A58 Eindhoven richting Breda 7 kilometer file tussen Oorschot en knooppunt de Baars.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
0: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
10: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood? Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
19: Alle Sigma verf bestel je bij
20: alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
23: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: En ook ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
20: Aldi.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
24: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
25: Dit is Sky.
26: Sky Radio News. 1 uur.
27: Goedendag, ik ben Marcel Barendse. Cybercriminelen proberen de klantgegevens die ze van boodschappendienst Flink hebben gestolen te verkopen. Volgens RTL Nieuws mag de hoogste bieder de info hebben. Het zijn adressen, telefoonnummers, mailadressen en het bedrag van de laatste betaling. Niet alleen van Nederlandse, maar ook van Duitse klanten. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast door berichten over discriminatie bij het UWV. Mensen met een buitenlands klinkende achternaam krijgen bij fraudeonderzoeken vaker en hogere boetes, ontdekten het AD en 1Vandaag. De FNV waarschuwde eerder al voor misstanden en vindt dat het UWV had moeten leren van de toeslagenaffaire. Het meisje met de parel is terug. Het schilderij van Johannes Vermeer is 5 weken in Japan geweest voor een tentoonstelling daar. Nu hangt het doek weer in het Mauritshuis in Den Haag. Vanaf vanmiddag is het wereldberoemde meisje er weer te bewonderen. En de Portugese voetbalbond wil dat de rel rond Cristiano Ronaldo bij de Portugese selectie wordt opgelost. Volgens de bond berust de hele zaak op een misverstand. Ronaldo was de laatste 2 wedstrijden in de Nations League niet bij, omdat hij boos was dat hij op de bank moest zitten. Dan de Sky Radio weer, zonnig maar ook hoge wolkenvelden. In het noordwesten wat dikkere bewolking, maar het blijft droog bij 19 tot 22 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 1.
28: Sky Radio Verkeer.
29: ANWB.
30: Op de A16 Rotterdam richting Breda staat door een spoedreparatie in de tunnel 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
28: Sky Radio Flits Update.
29: Flitsmeister.
27: De flitsers kan je tegenkomen op de A2 naar Den Bosch 81.4, de A4 naar Amsterdam 11.2, de A7 naar Bolsward 108.0, de A16 naar Breda 71.0, de A24 3.2, de A50 naar Apeldoorn 213.0 en de A67 richting België 18.1.

0: deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
4: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Een zwembad aanleggen voor een vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook pro van Marktplaats te gaan gebruiken...

0: gebruiken? Geniet die nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
3: Altijd. En een paar nieuwe broeken? Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale. Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarma 3 of 500 gram ook 1 plus 1 gratis.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
10: Sky Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 5 kilometer langzaam rijden tussen de Duitse grens en Zevenaar. A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. 4 kilometer file tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek. 20 minuten vertraging door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.

0: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
1: Balen zeg. Koffie?
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde. Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels. Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
9: Greet. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Dit is Sky.
5: Sky Radio Nieuws. 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendsen. We hebben er sinds vandaag 2 restaurants bij met 2 Michelinsterren. Het zijn Azuriet in Delft en restaurant Swie in Schinopgeul. 7 restaurants kregen hun eerste ster en maar 1 restaurant heeft 3 sterren. Dat is nog steeds de Libreye in Zwolle. Nog eens 21 gemeenten komen onder toezicht te staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. De komende tijd moet onder meer Enkhuizen, Heerenveen en Weert duidelijk maken hoe ze aan de eisen gaan voldoen. Zo niet, dan kan de minister ze dwingen om een opvang te openen. Er staan nu meer dan 60 gemeenten onder toezicht. Op Schiphol zijn 10 klimaatactivisten naar buiten gezet. Ze voerden actie vlakbij de lounge voor vaste klanten van de KLM. De activisten eisen dat de KLM zijn Frequent Flyer-programma stopzet om iets te doen tegen de klimaatcrisis. Demonstranten worden met een bus weggebracht, waarheen is onbekend. En duizenden fans hebben nu al een kaartje te pakken voor de nieuwe Avengers-film. Die gaat half december pas draaien, maar de voorverkoop is vanmiddag begonnen. In een half uur tijd hadden alleen al bij Pathé 6000 mensen een Avengers-kaartje gekocht. De site liep zelfs een paar keer vast. Dat was Sky Radio weer. Zonnig, maar ook hoge wolkenvelden. In het noordwesten wat dikkere bewolking, maar het blijft droog bij 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 2 over 2.
7: Verkeer. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 4 kilometer file, een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
4: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
6: Op de A2 naar Den Bosch zijn ze gezien bij 81,4. De A4 naar Delft 48,4. A7 richting Bolsward 108,0. De A50 naar Apeldoorn 213,0. En de A67 van Eindhoven naar België bij 18,1.

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij.
1: Tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op...

0: Je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15 voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
15: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
16: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
18: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
21: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
14: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
15: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
15: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: En altijd.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: Alle Sikkens Verf bestel je bij...
22: Verfwinkel.nl.
0: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
21: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
23: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
23: Pas het zelf aan.
25: En als je gaat samenwonen?
23: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: Dit is Sky.
27: Sky Radio Nieuws. 3 uur.
28: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Het luchtalarm is weer getest vanmiddag, maar dat is niet overal goed gegaan. In de provincie Utrecht bleef het stil. Het systeem werkte wel, zegt de veiligheidsregio, maar waarom de sirenes dan niet te horen waren, is onduidelijk. In het Gooi en Flevoland waren de sirenes een paar minuten later. Daar hadden ze te druk met 112 oproepen om gelijk de knop in te drukken. In Edam bij Volendam is iemand in een scootmobiel omgekomen door een aanrijding met een bus. Het ongeluk gebeurde op de busbaan. Hoe de scootmobiel daar terecht kwam is onduidelijk. Dat wordt nog onderzocht, zegt de politie in Edam. In de Noord-Franse stad Lens is een scholier van 15 zwaar gewond geraakt bij een protest. De leerling had waarschijnlijk een granaat opgepakt die afgeschoten was door de Franse politie. Daardoor raakte hij een hand kwijt. Er wordt al lange tijd geprotesteerd in Frankrijk. Scholieren en leraren klagen over de lage kwaliteit van het onderwijs en over overvolle klassen. En groot feest voor de Libreien. Het Zwolse restaurant heeft opnieuw 3 Michelinsterren gekregen en is daarmee uniek in ons land. Verder hebben we er 2 restaurants bij met 2 Michelinsterren en 7 restaurants kregen voor het eerst een ster uitgereikt. Dat is Sky Radio weer. Zonnig en droog. Vanavond meer wolkenvelden met vannacht misschien een klein buitje. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1:03.
29: Sky Radio Verkeer. ANWB.
28: 7 files en dit zijn de grootste knelpunten. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Culemborg door een ongeluk een half uur extra reistijd. Op de A15 Gorinchem-Ridderkerk doe je er tussen Sliedrecht-Oost en Sliedrecht-West een kwartier langer over. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel is de parallelrijbaan afgesloten. Je vertraging daar meer dan een half uur.
29: Sky Radio Flits Update.
27: Flitsmeister.
28: Flitsen zijn gezien op de A1 richting Apeldoorn 122.4. De A2 naar Den Bosch 81.4. De A4 naar Leiden 4.4 en richting Den Haag 47.0. De A10 Diemen-Zeeburgertunnel 9.8. A27 naar Almere 108.3. De A50 Zwolle-Apeldoorn 213.0. En de A67 richting België 18.

0: concerten waren in no time compleet uitverkocht. Maar jij kunt er toch bij zijn. 14 oktober in Parijs. Inclusief vlucht, hotel en €250 aan geld. Vandaag dit codewoord in via skyradio.nl of de Sky app.
1: Celine.
0: Superstar tickets voor Celine Dion in Parijs. Die je deze week alleen bij Sky.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
10: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals.
12: Dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.

0: €99 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Chris?
11: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
14: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
15: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
14: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
13: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Alle verf super voordelig.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren, zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
10: Oeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
13: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
14: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama...
15: Slecht plan.
14: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
16: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1.

0: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
3: Oh.
6: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
7: Let's go for more from Extra Max.
6: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a what? That is your...
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Dit is Sky.
16: Sky Radio Nieuws. 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Middelbare scholen zijn niet erg onder de indruk van het plan van het kabinet om mobieltjes op school voortaan ook in de pauzes te verbieden. Telefoons moeten op veel scholen al in de kluisjes blijven, ook in de pauze, zegt de VO-raad. Maar de staatssecretaris zegt tegen Hart van Nederland dat nog niet alle scholen eraan meedoen.
18: De scholen maken onderling een afspraak met elkaar dat dit op alle scholen gaat gelden. Die afspraken hebben ze eigenlijk al gemaakt bij het gebruik van telefoons in de les. En dat werkt ontzettend goed. En dat breiden we dus uit naar niet alleen tijdens de les, maar ook in de pauze en op het schoolplein.
17: Sinds 2 jaar mogen mobieltjes al niet meer mee de klas in. Transavia gaat de komende tijd flink in de kosten snijden. De luchtvaartmaatschappij vindt dat ze te weinig winst maken. En dat geld is wel nodig om bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen te kopen. Of er ontslagen gaan vallen om de winst op te krikken, dat weet Transavia nog niet. Duitsland is niet van plan om de miljardenclaim te betalen van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Die eist ruim 4,5 miljard. Duitsland had 6 marinefregatten besteld, maar er was vertraging bij de bouw. Volgens de Duitse Defensie mag een order dan gecanceld worden. De scheepsbouwer zegt dat de vertraging juist door de Duitsers was ontstaan. En de Britse ex-prins Andrew is naar de rechter gestapt vanwege huiszoekingen die in februari zijn gedaan en uiteindelijk tot zijn arrestatie leidden. Hij wil weten of die wel rechtmatig waren. De broer van koning Charles wordt verdacht van het lekken van overheidsdocumenten aan Jeffrey Epstein. Dan de Sky Radio weer. Zonnig en droog. Vanavond meer wolkenvelden met vannacht misschien een klein buitje. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 voor 4.
15: Sky Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Er staat ruim 300 kilometer file. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je tussen Weert Noord en Valkenswaard 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A12 naar Den Haag, ook een ongeluk. Tussen knooppunt Lunetten en Woerden 14 kilometer en zelfs een uur vertraging. Hier is de linkerrijstrook afgesloten. Verkeer van Utrecht naar Den Haag rijdt het best om via Amsterdam. A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg. Flinke vertraging tussen Best en Moergestel. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook door een ongeluk. Je kan beter omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59 tot slot Zierikzee-Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Nieuwkuik 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
14: Sky Radio Flits Update.
19: Flitsmeister.
17: Er komen waarschuwingen vanaf de A1 richting Amersfoort 39.2, de A4 naar Den Haag 4.4 en naar Delft 48.4. De A6 naar Lelystad 68.5 en richting Muiderberg 62.1. De A7 naar Bolsward 107.9, de A9 naar Haarlem 52.5, de A12 naar Utrecht 55.4 en de A16 richting Dordrecht 30.8.

0: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domein namen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
18: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
23: Beterschap, hartje met verband emoji.
24: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost, Autotaalglas.
27: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje, gratis, bij Kaartje to go.
0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij
2: Stitch to go.

0: nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Sky Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nu 475 kilometer file. Veel vertraging heb je op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Bijna een uur extra over 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Oorschot. Minstens een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De vertraging loopt op, want je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Vanuit Eindhoven naar Tilburg rijden het beste om via Den Bosch over de A2 en de A65. Dan de A59, Zierikzee Den Bosch. Tussen de afrit Tussen en Nieuwkuik een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht.
2: Sky Radio Flits Update.
5: Flitsmeister.
6: Er komen flitsmeldingen van de A2, 163.6, de A4, 48.4, de A6, 62.2, A12, 58.9, A13, 5.9, de A27, 108.2, de A50, 213.0, A58, 153.8 en de A67 bij 18.1.

0: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
19: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
0: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Thuisbatterij.
25: Einde salderingsregeling.
26: Teruglevende kosten.
27: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
28: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio Nieuws. 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Schoolboekenuitgevers zeggen dat ze luisteren naar de kritiek van consumentenwaakhond ACM. Die zegt dat ze scholen vaak dwingen om schoolboeken in de papieren en digitale uitgaven te kopen. De uitgevers beloven dat scholen voortaan zelf mogen kiezen. De voedselbanken zijn hard op zoek naar mensen die willen helpen. Vrijwilligers voor het uitdelen of inpakken van de pakketten weten ze wel te vinden. Maar ook voor andere taken zijn mensen nodig, zeggen de voedselbanken tegen Hart van Nederland.
4: Chauffeurs, gaat om mensen in de ICT, communicatie, logistiekmanagers, transportmanagers, maar ook penningmeesters, bestuursleden dus. Daar is ook een voortdurende in- en uitgaan, dus dat is wat we zoeken.
3: Een derde van de voedselbanken kan inmiddels niet genoeg vrijwilligers vinden. In Dordrecht heeft de politie dit weekend een baby meegenomen omdat de ouders zo dronken waren dat ze niet goed voor het kind konden zorgen. Ze zaten in de trein. Normaal gesprek met de vader en moeder was volgens de politie niet mogelijk. De baby is naar een tijdelijke opvang gebracht en de ouders zijn aangehouden. En de Russische tennisser Medvedev is gedisqualificeerd op het ATP-toernooi in Peking. Hij sloeg geïrriteerd een bal weg die tegen de boarding achter hem was gestuiterd en die bal raakte iemand in het publiek.
5: So it hit the guy in the middle, has it? Is that why he's head down?
6: Oh, I hope he's okay.
3: De toeschouwer had flinke pijn en Medvedev werd gedisqualificeerd. Daardoor staat zijn tegenstander Novak Djokovic meteen in de finale. Dat is Sky Radio weer. Vanavond meer wolkenvelden. Vannacht misschien ook een buitje, maar veel stelt het allemaal niet voor. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 1 over 5.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
7: Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is de hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen. Onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum, doe je er tussen De Bilt en Everdingen een half uur langer over. En op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch over de A2 en de A65.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: 7 meldingen. De A4 naar Delft 48.4. De A12 richting Gouda 58.9. De A16 bij Bergse Hoek 11.2. A27 naar Almere 108.4. De A28 naar Zwolle 63.6. De A50 richting Apeldoorn 213.0. En de A67 Eindhoven België 18.1.

0: Sky Radio. Natuurlijk ook op je smart speaker.
1: Hey Siri, speel Sky Radio.
2: Heel fijn. Dit is Sky Radio. Non-stop greatest hits.

0: concerten waren in no time compleet uitverkocht. Maar jij kunt er toch bij zijn. 14 oktober in Parijs. Inclusief vlucht, hotel en €250 zakgeld. Vandaag dit codewoord in via skyradio.nl of de Sky-app.
1: Celine.
0: Superstar tickets voor Celine Dion in Parijs. Win je deze week alleen bij Sky.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja,
8: een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
11: Greet. Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
12: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
11: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
12: Wow.
11: We kunnen door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
13: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
14: Haibo.nl.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibo.nl.
16: Haibo.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
17: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
21: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
21: & Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
24: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
25: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
24: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen.
23: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal.

0: Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
3: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
4: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
3: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
2: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: 1:30. Ik ben Marcel Barendse en ik heb zo het nieuws voor je na het verkeer. En nu het Sky Radio weer met Robert de Vries. Goedemiddag Robert.
1: Hey, goedemiddag Marcel.
0: Het lijkt wel lente.
1: Ja, het gaat maar door. We hebben het afgelopen weekend natuurlijk te maken gehad met hoge temperaturen. Ook vandaag weer met veel zon. Niet al te veel wind. Later op de dag nam die wel ietsje toe aan de kust. Maar we zien ook de komende nacht wel opklaringen. Maar ook wel wolkenvelden die verschijnen over het midden en noorden van het land. Misschien in het zuidwesten wat mist. Laagste temperaturen die worden in het zuidoosten verwacht. Want daar zijn de meeste opklaringen. En dan komen we toch wel ruim onder de 10 graden.
0: Maar ja, goed, ineens kunnen dan de herfstblaadjes toch gaan vallen, hè?
1: Ja, maar morgen valt het weer mee. Dan neemt die wind weer eventjes flink af. Stelt die wind eigenlijk weinig voor. Wel over het midden en noorden van het land redelijk wat bewolking. Maar af en toe wat ruimte voor de zon. In het zuiden meer ruimte voor de zon. Daar kan het nog zo'n 22, misschien plaatsen 23 graden worden. Maar het einde is langzamerhand wel in zicht van het nazomerweer in de herfst. Want woensdag is een beetje de overgangsdag. Dan ga je gewoon de loop van de dag te maken met regen vanuit het westen. En dan donderdag, dan staat er een stevige noordwestenwind. Is het nog maar 14 graden. Dus dan kan die dikkere jas aan. Er vallen buien, maar ja, het worden van buien. Het regent niet de hele dag. Tussendoor is er ook even wat ruimte voor de zon. En dat zien we ook vrijdag en in het weekend.
0: Robert, dankjewel. En hoe het met de file staat, hoor je van de ANWB in het Sky Radio Verkeer met Dennis Mooi.
2: Op de A7 ten Oever Heerenveen loopt het vast bij Kornmeer de Zand op de afsluitdijk. Door technische problemen bij de sluizen is de afsluitdijk in beide richtingen dicht. Omrijden doe je via de Flevopolder, onder andere over de A6. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 3 kwartier extra door een ongeval. En dat geldt ook voor de A35 van Almelo naar Enschede tussen Almelo en Borne-West.
3: Sky Radio Flits Update. Flitsmeister.
0: Er komen meldingen van de A4, 4.4 en 47.8. De A13, 5.7. A27, 108.2. A28, 111.1. De A32, 61.7. De A50, 213.0. A67, 18.1. En de A73, 20.3.
3: Sky Radio News. In 1 minuut.
0: Schoolboekenuitgevers beloven dat ze scholen voortaan de keus gaan geven of ze digitale of papieren boeken willen. Nu worden scholen vaak gedwongen om allebei te kopen. Winkelstraten in ons land zijn de afgelopen maanden opnieuw rustiger geworden. Vooral door de recordhete zomer. Mensen gaan dan toch liever naar het strand dan naar de binnenstad. Het zoeken naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen in Nepal is gestopt. Na de vloedgolf van eind augustus zijn nog meer dan 5000 mensen vermist. Onder wie ook nog 2 Nederlanders. En de nieuwe Avengers-film gaat pas half december draaien in ons land, maar heeft nu al een record verbroken. In 4 uur tijd zijn al 27.000 kaarten verkocht in de voorverkoop. En volgens Pathé is dat ongekend. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 6:02.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Deze week in de bonus.

0: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
1: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
5: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers.
14: Praxis.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Dus je hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Is dit het?
21: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
20: Hey, dit is het.
21: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Keukenkopers, opgelet! Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
24: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr,
0: Of van bouwjaar 1900 tot 2026.
1: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
7: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
7: Pas het zelf aan.
25: En als je gaat samenwonen?
7: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: Dit is Sky.
27: Goedenavond, ik ben Marcel Bakentse. Het mysterie van de dode honden in Schiedam wordt met de dag groter. Eerst werd gedacht dat er iets mis was met het park De Plantage, waar de honden misschien giftige paddenstoelen hadden gegeten. Maar daar is het niet bij gebleven, vertelt de wethouder aan Hart van Nederland.
28: Inmiddels is er ook een geval van een hond die is overleden die niet bij dat park is geweest, maar elders. Dus dat maakt het dat ik ook heel veel vragen heb. Ja.
27: Ook het stuk groen waar die hond is geweest is nu afgezet. Het zoeken naar slachtoffers van de dodelijke overstromingen in Nepal is gestopt. Na de vloedgolf van eind augustus zijn nog meer dan 5000 mensen vermist. Twee Nederlanders die op reis waren naar Tibet zijn voor zover bekend ook nog niet gevonden. De klimaatactivisten die vanmiddag opgepakt zijn op Schiphol zijn allemaal weer vrij. Ze demonstreerden bij de lounge voor vaste KLM-klanten. Ze eisen dat de KLM het Frequent Flyer-programma stopzet omdat het slecht is voor het klimaat. 32 activisten werden met een bus afgevoerd en afgezet bij een station. En winkelstraten in ons land zijn de afgelopen maanden opnieuw rustiger geworden, vooral door de record hete zomer. Het aantal mensen in winkelstraten daalde met bijna 2,5%. Vooral in grote steden gingen in de hitte minder mensen winkelen. Mensen gaan dan toch liever naar het strand of blijven in hun eigen tuin dan dat ze naar de binnenstad gaan. Sky Radio weer. Vanavond meer wolkenvelden. Vannacht misschien ook een buitje, maar veel stelt het allemaal niet voor. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is bijna 6 uur.
26: Sky Radio verkeer.
29: ANWB.
30: Er staat 500 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid. Een half uur extra. A7 Den Oever-Heerenveen op de Afsluitdijk tussen Breesanddijk en Koornwerderzand een half uur vertraging. Er was daar een probleem aan de brug. De Afsluitdijk was in beide richtingen een tijdje dicht. Dan de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden nog drie kwartier extra. Een ongeluk op de A13 naar Den Haag zorgt voor 40 minuten vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Den Haag-Delft-Zuid zat 4 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein is het oponthoud een half uur.
26: Sky Radio Flits Update.
29: Flitsmeister.
27: Flitsers zou je tegen kunnen komen op de A4 richting Leiden 4.4, de A6 naar Muiderberg 62.1, de A13 naar Rotterdam 5.7, A27 naar Hilversum 108.2, de A28 naar Zwolle 111.1, A50 naar Apeldoorn 213.0 en de A67 Eindhoven-Bel.

0: Oktober live in Parijs.
1: Inclusief vlucht, hotel en €250 zakgeld.
0: Vul dan nu het codewoord in via skyradio.nl of de Sky App. Het codewoord is...
1: Celine. Mm-hmm.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: De prijs.

0: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer.
2: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later

0: oplossen?
1: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
2: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: Goedenavond, 6:30 is het. Ik ben Marcel Barendsen en het is tijd voor het Sky Radio weer met Robert de Vries. Goedenavond, Robert.
14: Hey, goedenavond.
13: Morgen nog zo'n zonnig dagje?
14: Nou, de glans gaat er wel een klein beetje van af. Al zien we morgen de meeste zon sowieso in het zuiden van het land. In het midden en noorden, daar komt wat bewolking voor. Dat begint vannacht al eigenlijk over het land te trekken. Daar kan een spatje regen uitvallen, maar veel stelt het niet voor. Morgen kan sowieso de paraplu thuis blijven. En op de meeste plaatsen komen we nog wel iets boven de 20 graden uit, met uitzondering van het noordwesten. Dus al met al hebben we ook morgen nog niks te klagen.
13: Nou, maar dat klagen komt nog.
14: Ja, dat gaat een keer komen natuurlijk. We moeten er een keer aan geloven aan die herfst, Marcel. En dat gaat eigenlijk in de loop van woensdag gebeuren. Dan krijgen we uiteindelijk te maken met regen. Ik denk woensdag in het oosten eerst nog wel een graad of 20. Mm-hmm. Maar dan komt de kater op donderdag een graad of 14. Met een stevige noordwestenwind, buien. Af en toe ook wel ruimte voor de zon tussendoor. En die buien die zien we ook vrijdag en in het weekend. Temperaturen die blijven zo rond een graad of 15 schommelen. Maar dat hoort wel bij deze tijd van het jaar.
13: Mogen we dus nog niet klagen. Dankjewel, Robert. Dan naar de ANWB voor het Sky Radio verkeer. En daar is Dennis Mooi.
15: Het aantal files neemt af, maar er staat toch nog zo'n 200 kilometer file. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je nu een uur vertraging. Tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Ook veel vertraging nog op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En een bus met pech zorgt voor 3 kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven rijdt het langzaam over 13 kilometer. De rechter rijstrook is dicht.
16: Sky Radio Flits Update.
17: Flitsmeister.
13: Flits is gemeld vanaf de A4 4.4 en 48.3. Ook nog bij 47.0. De A7 107.8. A29 12.4. A50 213.0. A67 18.1. En de A73 20.3.
16: Sky Radio News.
17: In 1 minuut.
13: Voetbalclub NAC wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de supporter die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelredome vuurwerk afstak op de wc. 3 fans en 2 stewards raakten gewond. De wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting willen op het stroomnet is bijna net zo lang als een half jaar geleden. Toch komt er volgens de netbeheerders op steeds meer plekken ruimte door slimmer gebruik van het net. In Schiedam is een 6e hond overleden, maar niet na een wandeling in hetzelfde park als de rest. Het stuk groen waar die hond is uitgelaten is nu ook afgezet. En een absurd ongeluk in Tanzania in Oost-Afrika. Daar heeft een safari-vliegtuig een duiklanding gemaakt doordat hij bij het opstijgen op een zebra botste. De zebra kwam om, maar alle mensen aan boord bleven ongedeerd. En dat was het nieuws in 1 minuut. Daarmee is het 3 over 6:30.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja,
4: een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
14: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
15: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
17: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
18: Die wil ik.
19: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
18: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
17: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van 90 euro Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
20: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
25: En als je huur verandert?
24: Pas het zelf aan.
26: En als je gaat samenwonen?
24: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Dit is Sky.
27: Sky Radio Nieuws. 7 uur.
28: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. Voetbalclub NAC wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de supporter die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelredome vuurwerk afstak op de wc. Dat gebeurde in de rust. Door rondvliegende stukken raakten 3 voetbalfans en 2 stewards gewond. De verdachte zit nog steeds vast. De co-piloot die vorige week een vliegtuig van Fly Dubai naar Israël wilde kapen, had het plan om het toestel op het vliegveld van Tel Aviv of een flatgebouw in de stad te laten crashen. Volgens de BBC blijkt dat uit een rapport van de VS en Israël. De co-piloot stak zijn collega neer met een bel en probeerde het vliegtuig over te nemen. Heldhaftige passagiers en de neergestoken piloot voorkwamen dit. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte, heeft ruim een jaar cel gekregen. De man belde en berichtte haar, ging onverwacht langs en belde haar vanuit de gevangenis 77 keer in korte tijd. Hij mag geen contact meer zoeken en niet in Rotterdam komen. De man zit inmiddels in Turkije, waardoor niet duidelijk is of hij zijn straf ook uit gaat zitten. Een absurd ongeluk in Tanzania in Oost-Afrika. Daar heeft een safari-vliegtuig een buiklanding gemaakt doordat die bij het opstijgen op een zebra botste. De zebra kwam om, maar alle mensen aan boord bleven ongedeerd. Zo melden plaatselijke media. Vanavond meer wolkenvelden en vannacht misschien een buitje, maar veel stelt het allemaal niet voor. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Sky Radio.
1: Sky Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je nog 5 minuten vertraging tussen Barendrecht en Numansdorp. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven. 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Er staat 11 kilometer door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen. Je rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67.
1: Sky Radio Flits Update.
2: Flitsmeister.
3: Flitsmeister meldt een camera op de A4 naar Amsterdam bij 47,0. A50 Zwolle Apeldoorn bij 213,0. En de A73 naar Nijmegen bij 20,3.

0: concerten waren in no time compleet uitverkocht. Maar jij kunt er toch bij zijn. 14 oktober in Parijs. Inclusief vlucht, hotel en €250 zakgeld. Vandaag dit codewoord in via skyradio.nl of de Sky app.
1: Celine.
0: Superstar tickets voor Celine Dion in Parijs. Win je deze week alleen bij Sky.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken,

0: Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de Beef Rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
8: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
12: Sky Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven heb je een 30 minuten vertraging tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven. Door een kapotte bus is de rechterreis ook dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen naar Eindhoven rijdt het best om via Venlo. Op de A73 en de A67.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.

0: de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Alle Sigma verf bestel je bij
0: verfwinkel.nl. Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Sky.
6: Zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. Wederom tragisch dierennieuws uit Schiedam. Daar is opnieuw een hond overleden na het uitlaten. De 6e in ruim 2 weken. De 5 honden die eerder doodgingen waren in het park De Plantage uitgelaten. Waaraan de honden zijn overleden is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Voetbalclub NAC wil de hardst mogelijke maatregelen tegen de supporter die dit weekend uit bij Vitesse in het Gelredome vuurwerk afstak op de wc. Dat gebeurde in de rust. Door rondvliegende stukken raakten 3 voetbalfans en 2 stewards gewond. De verdachte zit nog steeds vast. Een absurd ongeluk in Tanzania. Daar heeft een safari-vliegtuig een buiklanding gemaakt doordat die bij het opstijgen op een zebra botste. Alle mensen aan boord bleven ongedeerd, zo melden plaatselijke media. De zebra heeft het ongeluk helaas niet overleefd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Sky Radio.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuis in, mooi wonen.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.
22: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
23: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
24: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
25: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
24: Met de Lego bestel.
20: Het eten is klaar, aan tafel.
21: Zo, dat ziet er lekker uit.

0: computer start hier.
1: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
4: Huh?
6: Maak er

0: een tikje anders doet.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
0: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentimmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
10: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
11: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
14: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
15: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade. Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur. Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. De co-piloot die vorige week zijn gezagvoerder aanviel op een vlucht naar Tel Aviv zou al in juli een vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Volgens een Israëlische nieuwszender blies hij die aanslag op het laatste moment af, omdat er toen een bevriend bemanningslid aan boord was die hij wilde sparen. Uiteindelijk mislukte zijn poging om in Tel Aviv neer te storten vorige week, omdat hij werd overmeesterd door passagiers. Een flinke schadepost voor een hotel in München, melden lokale media. Twee dronken bezoekers van het Oktoberfest lieten de douche lopen terwijl ze zelf waren gaan slapen. De douche liep over en zorgde voor lekkage in andere ruimtes van het hotel. Het water kwam zelfs tot in de ontbijtzaal, twee verdiepingen lager. De schade wordt geschat op 200.000 euro. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Sky Radio.

0: concerten waren in no time compleet uitverkocht. Maar jij kunt er toch bij zijn. 14 oktober in Parijs. Inclusief vlucht, hotel en €250 zakgeld. Stuur vandaag dit codewoord in via skyradio.nl of de Sky app.
1: Celine.
0: Superstar tickets voor Celine Dion in Parijs. Win je deze week alleen bij Sky.
2: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: voor gebruikte verpakking.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
9: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
8: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
9: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
10: Ik zie Matisse. Ik zie zon. Zee. Kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je...
6: Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.

0: durf ik niet. Ik ga niet.
1: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
2: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu!
9: Big deals bij Keukenconcurrent!
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd.
1: En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook.
1: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
3: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Dat is lekker tafelen, alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd, bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
9: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Let's go! Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
14: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
17: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
19: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
23: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
24: Dit is Sky.
25: Sky Radio News. 10 uur.
26: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. 31 personen zijn aangehouden omdat ze zich voordeden als agenten. Dat gebeurde afgelopen zomer in Limburg, zo meldt de politie. De nepagenten stonden niet in alle gevallen voor de deur, Ook telefonisch probeerden ze slachtoffers te maken. Om de verdachten op te sporen werden extra agenten ingezet en werden beelden van verdachten gepubliceerd in de hoop dat iemand ze zou herkennen. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade. Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen is een schip in problemen. Het zeeschip loopt vol water en dreigt te zinken, meldt de veiligheidsregio. Met man en macht wordt geprobeerd om het water uit het schip te pompen. Het gaat om een schip van ruim 70 meter lang. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Er zijn geen gewonden gevallen. En Olcay Gülsen heeft een emotionele video op social media geplaatst naar aanleiding van haar beroving. Daarin zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. Olcay werd donderdag beroofd van haar dure horloge door twee mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. En verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Sky Radio.
24: Sky Radio Flits Update.
0: Flitsmeister.
1: Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles. Sky.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.

0: najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
5: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
6: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
5: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
4: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen?
10: Drakentemmen in het Verre Oosten?
11: Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
19: Oh nee, verzekering...
18: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
19: Oh, wil ik wel.
18: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
27: Voor de makers.
22: Praxis.
28: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
26: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: €19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld. Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
7: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
15: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
16: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
15: Ja.
16: En nu?
15: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
15: Ja.
16: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
18: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in 1. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
18: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a lot! I'll give you a lot!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Dit is Sky.
6: Sky Radio News. 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Lana Witte de Wit. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen AZC-protesten in Opheusden en Kesteren vorige maand. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg. De protesten in september waren gericht op de opvang van 132 asielzoekers. Demonstranten gooiden hierbij zwaar vuurwerk naar de politie, waarop meerdere verdachten werden aangehouden. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren. Een schip voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt niet langer te zinken. De situatie is stabiel, dat meldt de veiligheidsregio. Wel zijn 2 bemanningsleden licht gewond geraakt. Eerder op de avond liep het schip van ruim 70 meter vol water en werd met man en macht geprobeerd het water uit het schip te pompen. Ook werden 2 sleepboten ingezet om het gevaarte stabiel te houden. Duikers zijn nu het water ingegaan om het gat te dichten. Het is nog niet bekend hoe het schip water heeft kunnen maken. In Noord-Holland wil de provincie drones inzetten om schade aan gewassen en natuur in kaart te brengen. Ganzen veroorzaken daar namelijk veel schade. Maar ook beschadigingen door andere dieren zouden op deze manier kunnen worden aangetoond. Daarnaast wil de provincie satellieten en andere digitale technieken inzetten om faunaschade te onderzoeken. En Olcay Gülsen heeft een emotionele video op social media geplaatst naar aanleiding van haar beroving. Daarin zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. Olcay werd donderdag beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. En verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Sky Radio.

0: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club.

0: 90. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
7: Honda, the power of dreams.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
15: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
16: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
13: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
20: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
19: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
21: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Keukenkopers, opgelet. Nu
23: big deals bij Keukenconcurrent.
22: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
12: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
11: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
12: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
18: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: keukenlood.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
0: De laatste keukentrends. Keukenlood heeft het.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Dit is Sky.
3: Sky Radio Nieuws. 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. In de Eemshaven in Groningen wordt door hulpdiensten nog altijd met man en macht geprobeerd om te voorkomen dat een zeeschip kapseist. Volgens RTV Noord is het grootste gevaar voorbij. Het gat in de machinekamer waar water in kwam is gedicht en het schip komt weer omhoog. Volgens de veiligheidsregio Groningen zijn er 2 lichtgewonden. Ze zijn ter plaatse geholpen. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen AZC-protesten in Opheusden en Kesteren vorige maand. Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg. De protesten in september waren gericht op de opvang van 132 asielzoekers. Demonstranten gooiden hierbij zwaar vuurwerk naar de politie, waarop meerdere verdachten werden aangehouden. De burgemeester hoopt dat het nuchtere verstand weer de boventoon gaat voeren. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. 25 passagiers en 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, meldt persbureau Reuters. Er zijn geen overlevenden, bevestigt de president van het land. Volgens Reuters is het een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. OJ Gülsen heeft voor het eerst gereageerd op haar beroving. In een filmpje op social media zegt OJ dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. OJ werd donderdag in het centrum van Amsterdam beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zet ze zich nog onveiliger te voelen. Verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
1: Dit is Sky.
2: Sky Radio News. 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Het gevaar dat het zeeschip in de Eemshaven vannacht nog zal zinken is afgewend. Het lek is gedicht, dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water het schip in. Hulpdiensten probeerden de hele avond te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Er zijn 2 lichtgewonden die zijn ter plaatse behandeld. De gewelddadige scholierenprotesten in Frankrijk zijn nu ook overgeslagen naar België. Het ging vandaag goed mis in Luik, waar meerdere groepjes mensen voor onrust zorgden. Straten werden geblokkeerd, er werd brand gesticht en er werden stenen en vuurwerk gegooid naar agenten. Tientallen mensen zijn aangehouden, zeker 18 agenten raakten gewond, aldus VRT Nieuws. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 25 passagiers en 7 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven, meldt persbureau Reuters. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. O.J. Gülsen heeft voor het eerst gereageerd op haar beroving. In een filmpje op social media zegt ze dat ze verdrietig is dat het nieuws erover naar buiten is gekomen. O.J. werd donderdag in het centrum van Amsterdam beroofd van haar dure horloge door 2 mannen op een scooter. Door alle media-aandacht zegt ze zich nog onveiliger te voelen. Verder bedankt ze iedereen voor alle steunbetuigingen. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er nog een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Sky Radio.

0: Sky Radio luister je ook op DAB+. Thuis, op je mobiel of in de auto. De beste geluidskwaliteit, altijd en overal. Via DAB+. Dit is Sky.
1: Sky Radio Nieuws. 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Richard Wassing. Een brutale woningoverval in het Brabantse Vlijmen. Twee mannen drongen daar vanavond een huis binnen en hebben de bewoner mishandeld. Die liep erbij een hoofdwond op. De verdachte vluchtte met een onbekende buit. De forensische recherche onderzoekt de woning op sporen. Het gevaar dat het zeeschip in de Eemshaven vannacht nog zal zinken is afgewend. Het lek is gedicht, dat meldt de veiligheidsregio Groningen. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water het schip in. Hulpdiensten probeerden de hele avond te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Er zijn 2 lichtgewonden, die zijn ter plaatse behandeld. De gewelddadige scholierenprotesten in Frankrijk zijn nu ook overgeslagen naar België. Het ging vandaag goed mis in Luik, waar meerdere groepjes mensen voor onrust zorgden. Straten werden geblokkeerd, er werd brand gesticht en er werden stenen en vuurwerk gegooid naar agenten. Tientallen mensen zijn aangehouden, zeker 18 agenten raakten gewond, aldus VRT Nieuws. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een groeiende mazelenuitbraak. Er zijn dit jaar 108 besmettingen vastgesteld, waarvan 7 in New York City. De Verenigde Staten beleven momenteel hun ernstigste mazelenuitbraak in 30 jaar. De gouverneur van New York neemt nu noodmaatregelen. Ze willen testen en vaccineren versnellen om zo verdere verspreiding tegen te gaan. En dan nog het weer. Vannacht komen meer wolkenvelden ons land in. Lokaal kan er een buitje vallen, maar veel is het niet. Morgen meer wolkenvelden en dan 19 tot 23 graden.